0: Ja, ik zou het misschien willen zonder de ethische.
1: Your numbers are going to be 4870487 80.
0: See that.